in en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

heb je mijn zin, maar blijf en wil maar s'avonds. Ben je de lomp misschien als het te haast? Waarom zeg je zeg al, want wij zijn laatst verlaten. Nou, het maar uit je, het gaat je geen.